0: Nobody needed.
1: Nederlandse talige platen, luister rechts. Dat is wel beter dan die rampen-tampen muziek die jullie hier vandaag draaien.